0: Als je kan maken, poor Charlotte, bij hem zus te hun meten. Agus hokus of motor, het is nog die weinig. Gan license, gan orgus, gan ked on hun eer. Ach, nou te kindje voor goede zin. Wacht het liegen, wel je ze. Dan meer nog een garde hier, is het zo'n wacht een klischmert.
1: Ik heb wel te goer van een garde is je gaan. Toricht loch drogen, kan de weer haar ze kelden.
0: Ach, dat haar loch te noosk.
1: Niet haar loog, maar bij mij naar rech.
0: Niet haar loog, maar naar gosje van motor gaan testen. Aber leid Josie ma hogan she mach a glow stansen. Go right so you won, agus gong lehe me the sergeant. Agus tussa, kep the winners, mar ni choroyas an archin. Ni vig ean neen limsa dien of gowde hen ar starche. Teach Josie o yes mas ma leh. Agus ni chuin harshle, da rinkig she's gan lidishe a kaha va tona. O kuta a mecht eit chali ni oga. Agus vi dish cho des, cho maala, cho moonte. Nu bihan gilach fe nera an taharu meonsa, mar nil ruyish an arra. Och, ik ben verre wilde boordersje.

0: Clatters cared, what not vigilant ye for, sir.
1: Oran all in grunch no honing lishimuk de lamra oran et a glorsha could at the cooler maiden lagun branch neck gnur nichrahud on excellent grahan shashna bachle at maiden. Tamataki den chlor hordigus polki on rupa cranoga huruska kanch griba mud gun tesel miss Crowley's. Bemancherish lacunazer maiden amore la rawalik yulgs oran tasulam commissionan velum. Akdishin. Maar ik is als een log, nooit te riep, als toch erg pijn, als